Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hart en val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: De beste muziek van 1 tot 6. Dit is de Nacht van Ridderkerk.
1: I love the airwaves. Here is my request.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden.

0: Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

Light is on.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 5

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.
1: Grenzeloos Weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselande een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat 328 euro

0: die stopte toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Aan het burgemeester Hofmanplein in Rotterdam is een persoon beroofd. Meerdere personen hebben volgens de politie alle persoonlijke bezittingen van het slachtoffer meegenomen. Ondanks een zoekactie op het Noordereiland heeft de politie nog niemand kunnen arresteren. Men is nog naastig op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een fietser is geschept door een automobilist op de rotonde van de Berkelseweg en de Randweg West in Bergse Hoek. De fietser raakte daarbij licht gewond. Het meisje op de fiets was volgens omstanders hard ten val gekomen na de botsing. Na controle door ambulancepersoneel mocht het meisje met haar familie mee naar huis, meldt een 112-correspondent. De fiets van het slachtoffer is door de politie thuisgebracht. En burgemeester Carola Schouten maakt van het Rotterdamse strand van Nesselanden een veiligheidsrisicogebied vanwege de ongeregeldheden van de afgelopen dagen. De politie mag nu in dat gebied preventief fouilleren. Ook mogen auto's staande worden gehouden om te worden doorzocht. Bewoners mijden het strand al een tijdje door de vechtpartijtjes en opstootjes. Het gebied rondom het strand blijft tot 12 juni een veiligheidsrisicogebied. En een ontsnapte Britse gevangene is donderdagochtend overleden bij een ongeluk met een trein bij het plaatsje Welwyn Garden City. De man zat 's ochtends in een arrestantenbusje op weg naar de rechtbank toen er een gevecht in het busje ontstond. Daarbij wist de gevangene op de vluchtstrook van de snelweg te ontsnappen, terwijl twee agenten gewond raakten. Direct daarop begon de politie een grootschalige zoekactie, tot ze even later werden gebeld door de spoorwegen. Daar was een trein op een man gebotst, waarbij de man was overleden. Even later bleek dit de ontsnapte gevangene te zijn. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog en soms wat bewolking. De temperatuur daalt naar 18 graden. Morgen zeer warm, met temperaturen die nog hoger zijn dan die van vandaag. Op sommige plekken in de regio kan het zelfs 30 graden worden. Vooral in het oosten van de regio kan er wel wat regen vallen of een onweersbui ontstaan. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen.

0: antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
3: Jawel. Met
4: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
1: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er iemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg is bij Knis is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is zich bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test, een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: Radioagenda.
1: Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via de loodsridderkerk.nl.
2: Hallo!

0: 90.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: De lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er iemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartenweg is bij Kinis is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosje terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is zich bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test, een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 4.

0: snel nieuwe schroeven kopen.
1: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
0: Een wat?
2: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
3: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
6: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Weerbericht.
1: Op deze vrijdag een wisselend weerbeeld. Zonnige perioden worden afgewisseld met bewolkte momenten en in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. De meest zware buien worden voor vanmiddag berekend in vooral het oosten en zuidoosten van het land. In onze regio lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten wordt het vanmiddag zo'n 29 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het echter benauwd warm aanvoelen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meest droog. En bij weinig wind koelt het moeizaam af tot rond de 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op het terrein van een autoverkoper in Numansdorp zijn vannacht tientallen brommobielen uitgebrand. Op het voorterrein van een bedrijf aan de Industriestraat staan alleen nog karkassen van de kleine wagentjes. Het vuur ontstond rond 3 uur bij een gespecialiseerd bedrijf aan de Industriestraat. Daarbij kwam veel rook vrij, zegt de brandweer. Inmiddels zijn de eerste brandweermensen weer aan het inpakken. Voor zover is er iemand gewond geraakt. Over de oorzaak is nog niets bekend. Op de Hartelweg is bij Knis is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, dat is een motor met 3 wielen. Dat is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niets worden gezegd. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld bij conflicten. Op die lijst staan ook organisaties als Hamas, IS en het Soedanese RSF. Concrete sancties zijn er niet aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woest en zegt de banden op met VN-chef Guterres. Ook Rusland is kwaad, spreekt van leugens. Het land is zich bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is bij een test in Florida ontploft. Er is niemand gewond geraakt. Het ging om een zogeheten hot fire test, een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is aan de grond. Op beelden is te zien hoe de vlammen steeds groter worden en dat daarna een grote vuurbal is te zien. Eigenaar Jeff Bezos spreekt over een hele zware dag, dat alles wordt herbouwd en dat daarna weer wordt gevlogen, want dat is het waard, aldus de miljardair. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden landinwaarts, zouden wel eens regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met 28 tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog, dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvredekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheid.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag een wisselend weerbeeld. Zonnige perioden worden afgewisseld met bewolkte momenten en in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. De meest zware buien worden voor vanmiddag berekend in vooral het oosten en zuidoosten van het land. In onze regio lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten wordt het vanmiddag zo'n 29 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het echter benauwd warm aanvoelen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meest droog. En bij weinig wind koelt het moeizaam af tot rond de 17 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand in Numansdorp vanmorgen bij een verkopen van brommobielen. Tientallen wagentjes gingen in vlammen op. Je hoort de brandweer.
2: Toen de brandweer hier vannacht arriveerde, stonden de eerste voertuigen al in brand. De brandweer heeft heel snel ingezet op voorkoming van uitbreiding. Dus ze hebben zich vooral gericht op het koelen van de panden naast dit terrein. En vervolgens geprobeerd om te redden wat er te redden viel. Maar is alles wat aan voertuigen hier buiten op het terrein stond, is in de vlammen opgegaan.
1: Dat zijn enkele tientallen wagentjes. Het vuur ontstond rond 3:00 vannacht. Trof het bedrijf is Rimini Cars. Dat bedrijf kwam een maand geleden ook al in het nieuws. Omdat klanten hen beschuldigen van oplichting bij het tv-consumentenprogramma Radar. Op de Hartelweg in Spijkenisse is vannacht een motorrijder zwaar gewond geraakt. Volgens omstanders is het slachtoffer gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De man reed op een trike, een soort motor met 3 wielen. Die is enkele tientallen meters van de plek van het ongeluk in de bosjes terechtgekomen. Over de oorzaak van het ongeluk kan nog niks worden gezegd. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg die is van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten. Zorginstellingen die zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
3: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
1: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuinigingen in ieder geval een jaar uit te stellen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Zo wil de premier Hamas verder onder druk zetten. Het besluit zou een schending zijn van het bestand tussen Israël en Hamas. Er was een gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens door het midden van Gaza, waarachter Israël zich zou terugtrekken. Daardoor had Israël al meer dan 50% van Gaza in handen en de afgelopen maanden schoof het land die grens steeds verder op. Het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden. Landinwaarts zou regen of een onweersbui kunnen ontstaan. Het is drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droger. Dan wordt het niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn een kapotte vrachtwagen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meer een 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Hallo.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel door een ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoogmade 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de N209 Rotterdam richting Hazerswoude is dicht bij Berkel en Roderijs door een ongeluk. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet...

Ja, welkom luisteraars. Een hele goede morgen. Een geweldige warme morgen zelfs. Want de teller stond al op 28 graden bij mij in de auto. En we gaan de 30 passeren, heb ik begrepen. En we gaan niet alleen de 30 passeren. We gaan ook natuurlijk weer een hele mooie uitzending maken. Seniorentijd gemaakt door senioren, voor senioren, zeg ik dan wel. En ja, wat hoort daar altijd bij? Dat is de quiz. Die komt zo meteen aan de beurt. Maar we gaan starten met een lekker stukje muziek. Little Green Bag van George Baker's Selection.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Dat wordt puzzelen, dat is wel zeker. Maar voordat ik de vragen ga voorlezen, toch nog één kleinigheidje. Ik ben

Frank Stouten. En ik ga proberen 2 uur lang dit verhaal aan elkaar te praten. Michiel zit achter de knoppen. En we hebben een forse bezetting op de receptie. Lucas, Angelique en Ron. En dat betekent dus dat er ook veel gebeld kan worden. Want de lijn blijft gewoon altijd aangenomen worden. Nou goed, na Little Greenback. Het grappige van dat nummertje is wel dat het eigenlijk Little Greenback had moeten heten. En Greenback, dat is het bijnaam voor een dollarbiljet. Maar door een typfout op de platenhoes werd het Little Greenback. En werd het een wereldhit. En dan gaan we nu vlug met de quiz beginnen. Waar Ron weer alle energie in heeft gestopt. En waar hele mooie vragen bij zitten. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? En dan hebben we 5 letters. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? Nou, dat moet te doen zijn, denk ik. En anders maar eens even naar de viswinkel om te informeren. En dan, hoe noemen we stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Dat is een lastige. 12 letters. En ik lees hem nog een keer voor. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Dan gaan we naar vraag 3. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? 9 letters. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? En dan hebben we 9 letters en dan hebben we het antwoord. Ja, en dan in vraag 4 wordt gevraagd naar een snaar, toets en slaginstrument dat geluid voorbrengt door via een klavier met vilt beklede hamertjes de snaren aan te slaan. Dit instrument heeft 88 toetsen. En Ron heeft ze zelf geteld, dus dat moet goed zijn. Welk instrument bedoelen we? Vraag 5. Hoe noemen we een gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt? Moeten we 4 letters hebben en dan hebben we gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt. Vraag 6, en dat zijn ook 6 letters overigens. In Ridderkerk heb je onder andere de Rijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? 6 letters. In Ridderkerk heb je onder andere de Rijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen, dat noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? En dan gaan we naar vraag 7 en dan hebben we weer onze muziekvraag. 6 om 4 letters en we willen de naam van de zangeres weten.

Ja, en dit is niet een echt makkelijke vraag. Ja, de vraag is heel makkelijk uiteraard, hoe heet deze zangeres? Maar het antwoord, ja, ik denk dat er best even gegraven zal moeten worden in de muziekgeheugens van onze luisteraars. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. En eventueel in het tweede uur met een ander nummer, dan zou het toch ook weer te doen moeten zijn. We gaan vlug verder. En dan zitten we inmiddels bij vraag 8. En die heeft ook 8 letters. Wat was de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid? Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en hij vloog tussen 1969 en 2003. 8 letters en dan hebben we de naam van een supersonisch passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En hij vloog tussen 1969 en 2003. Nou, moet te doen zijn, denk ik toch. Ja, en dan gaan we naar de toetervraag. In welke stad liggen de grachten waar Wim Zonneveld over zingt?

Ja, nou ja, ik denk niet dat er heel veel mensen niet zullen weten waar wij op doelen. Dit is een weggevertje van Ron, denk ik. Maar goed, 9 letters voor de liefhebber. En vraag 10, ook 9 letters. Hoe noemen we eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? Dus met 9 letters, hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? We gaan vlug verder met vraag 11 en dat heeft 8 letters. En daar willen we weten hoe noemen we een benedenverdieping of begane grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld? Nou, de omschrijving is moeilijk genoeg. Het antwoord zal ook best wel even graven zijn. Maar ik ga het nog een keer herhalen. Hoe noemen we de benedenverdieping of begane grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld? Nou, ik zou zeggen, succes daarmee. 5 letters. En dan zitten we in vraag 12. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. En dan hebben we 5 letters voor de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. Vraag 13 dan. En dan praten we weer over 8 letters. Dit is de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. 8 letters, de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. Vraag 14 dan. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers? Hebben we 7 letters. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor de toeschouwers? Nou, en dan zijn we alweer aan de laatste vraag en dat is vraag 15. We hebben 8 letters te gebruiken. Het is dan ook tevens het woord waarmee het quizwoord eindigt. En met die 8 letters willen we weten de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, dat is een hele biologische verhandeling. Ik zal hem nog één keer doen met 8 letters. De naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, dat zijn de quizvragen. Die gaan wij uiteraard in het tweede uur nog een keer herhalen, waarbij een aantal vragen een klein steuntje in de rug krijgen, wellicht nog. We gaan daar eens even naar kijken. Maar nu gaan we vlug verder met muziek en we gaan eens luisteren naar Billy Joel. Sorry. Ja, maar dat die tip is aan Billy Joel. Waar heb ik die dan? Gezelschapsspel.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ja, dat was de quiz. En we gaan na de quiz gaan we uiteraard weer verder met muziek. Maar voordat we dat gaan doen, eerst de excuses namens mijzelf dat ik aan het brabbelen was zonder dat ik meer wist dat ik op het scherm had moeten kijken. Ja, dat heeft alles te maken met onervarenheid, maar ik ben daarbij toch weer gered door Michiel, de technicus. En dan gaan we nu vermelden, want dat is niet onbelangrijk natuurlijk, dat er ook prijzen zijn verbonden aan de quiz. U doet dat niet zomaar en voor niks. En dit keer is het wel weer heel erg fraai. We hebben een mooie bon die te gebruiken is bij Burgerzaken, het Grand Café hier in Ridderkerk op het Koningsplein. Ik zou zeggen, bel en probeer er alles aan te doen om die te scoren, want het is gewoon een geweldige prijs. Ja, en dan gaan we weer terug naar de muziek. De Exeters met Tell Him.

Dat waren de Beatles, voor wie dat nog niet gehoord had. Het nummer If I Need Someone is geschreven door George Harrison. Het werd voor het eerst uitgebracht in december 1965 op het album Rubber Soul. En Harrison schreef het eigenlijk voor zijn toenmalige vriendin en latere echtgenote Patty Boyd. Nou, daar heeft hij goed zijn best op gedaan, want het is een heel mooi nummer geworden. En dan hebben we nu een mededeling. Die ga ik eventjes voorlezen maar. Want het gaat over het leukste wandelevenement in Ridderkerk. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van het wandelen. Dan vindt namelijk een nieuwe editie van de Avondvierdaagse plaats. En dit jaarlijkse wandelevenement in Ridderkerk is geschikt voor jong en oud en brengt 4 avonden lang bewoners samen op pad. Tijdens de Avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Scholen, verenigingen, gezinnen en individuele deelnemers wandelen mee. Sfeer, gezellig, laagdrempelig, waardoor iedereen kan aansluiten op zijn eigen tempo. En onderweg zorgen vrijwilligers voor een veilige route en bij aankomst is er vaak ook nog wel iets lekkers geregeld. De slotavond wordt feestelijk afgesloten met muziek, versieringen en een thema waarbij veel deelnemers verkleed meelopen. De Avondvierdaagse stimuleert bewegen, ontmoeten en betrokkenheid bij de omgeving. Een mooie sportieve activiteit in Ridderkerk en een gezellig evenement waar je elkaar tegenkomt. Zoek je leuke activiteiten in Ridderkerk of evenementen waar je samen met vrienden, familie of collega's aan mee kunt doen. Trek je wandelschoen aan en loop mee op de Avondvierdaagse. Iedereen kan meedoen.

Dan hebben we nu geluisterd naar Petula Clark met Games People Play. Een lied geschreven door Joe South. Hij nam het zelf ook als eerste op in 1968. Maar een jaar later deed Petula het ook. En ja, nog later kwamen er nog zeker 40 covers uit van dit nummer. Het is geloof ik ongeveer door iedereen gedaan. Rest mij nog wel eventjes om terug te stappen naar die wandelevenement. En terugstappen, dat is dan bijna letterlijk genomen. Misschien is het ook nog wel aardig om te weten hoe je dat dan gaat doen. Nou, zowel groepen als individuen die kunnen zich online inschrijven. €7,50 per deelnemer. Dan ontvang je een QR-code op de mail. En die code die wordt maandagavond voor de start gescand om een startkaart te ontvangen. En de inschrijving loopt tot 14 mei. Dus ja, er zal wel eventjes gebeld moeten worden of er nog meegelopen mag worden. Maar kun je niet meer meelopen, dan is het natuurlijk ook prachtig om langs de kant te gaan staan om de wandelaars aan te moedigen. En terug naar de muziek. Wat gaan wij draaien? Dat is net King Cole met Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Run.

Dat was Nat King Cole met Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Eigenlijk een Duits liedje uit 1962. Genaamd Du spielst eine tolle Rolle. Maar Nat King Cole bereikte in het Engels de zesde plaats mee in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het is nog steeds gekend, denk ik. We gaan nog even een lekker nummertje draaien. En dan staan de spinners op het lijstje. Nou, dan gaan we weer gezellig een paar minuten lekker kunnen luisteren.

En dat waren de Spinners met They Just Can't Stop It, The Games People Play. Een legendarische track uit 1975, een absoluut meesterwerk van de Philly Soul. De toevoeging They Just Can't Stop It werd gedaan om verwarring en vooral ook juridische problemen met royalties te voorkomen met het gelijknamige nummer van Joe Fout uit 1968, waar we eerder in het programma de versie van Stu LeClark van lieten horen. Ja, en dan zit er in de titel van dit nummer ook nog ergens een hint verborgen, maar die ga ik niet al te ver meegeven, anders wordt het allemaal wel een hele makkelijke zaak. En dat willen we niet. We gaan vlug verder met muziek.

Heerlijk zwijmelen met Elvis Presley en de Jordanaires. Het is een nummer uit 1961. De begeleiding was dus van die Jordanaires. En hij werd uitgebracht op de soundtrack voor een film. Maar die heb je weer nodig voor vraag 12, eventueel. De melodie is gebaseerd op het Franse lied Plaisir d'amour uit 1784. Het nummer werd een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk en het behaalde platina in de Verenigde Staten. Dan hebben we nog een mededeling voor wat activiteiten. En dan is het in dit geval een historische wandeling in Ridderkerk. Ontdek de geschiedenis van Ridderkerk tijdens een maandelijkse wandeling met Aart van Dracht. Iedere eerste zaterdag van de maand neemt hij je mee door een andere wijk en vertelt hij over het verleden van de omgeving. Tijdens deze activiteit in Ridderkerk wandel je ongeveer 1,2 kilometer en hoor je verhalen over hoe de wijk zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Een interessante en laagdrempelige manier om meer te leren over je eigen omgeving. De route wisselt per maand, waardoor elke wandeling weer nieuwe inzichten en plekken biedt. Aanmelden is wel verplicht en kan via info@oudridderkerk.nl. Zoek je een culturele activiteit in Ridderkerk of een leerzame wandeling in de buitenlucht? Ga mee op pad en ontdek de geschiedenis van Ridderkerk. MUZIEK

Poupée de Sire, Poupée de Son van Frans Gall. Een nummer geschreven door Serge Gainsbourg. En het won het Eurovisie Songfestival in 1965 voor Luxemburg. Toen Eurovisie Songfestival nog wat betekende, zeggen wij hier dan tegen elkaar in de studio. Tegenwoordig is het meer een filmgebeuren dan een muziekgebeuren. We gaan verder en dan gaan we luisteren naar Tell Her No van de Zombies. Een bekend hit uit 1965. Geschreven door Rod Argent, een toetsenist. En het nummer bereikte een zesde plaats in de Billboard Hot 100. En het staat ook gekend om zijn jazzy ritme en kenmerkende zang van Colin Blunstone. Nou ja, wat moet je nog meer zeggen? We gaan lekker luisteren.

Ja, dat is een heerlijk stukje muziek van de Zombies. Ja, de laatste van het eerste uur, dat wordt Sozolito Summer Night. En dat is een minder gekend nummer, maar het is wel van een Nederlandse band, Diesel. Het werd uitgebracht op debuutalbum What's in a Tank uit 1980. En het werd geschreven door bandleden Rob Vundering en Mark Boon. Namen die niet echt zijn blijven hangen, denk ik. Beschrijft een broeierige muzikale roadtrip in een auto met autoproblemen door de stad Sozolito in California. Ja, en met dat nummer gaan we eindigen en hopen we wel natuurlijk dat u als luisteraar terugkomt in het tweede uur voor het vervolg van de quiz.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Welkom terug bij Seniorentijd, het programma van senioren voor senioren. Maar uiteraard mag iedereen, ook jonger en ouder, lekker meeluisteren. Ja, we hadden nog net tijd aan het eind van het eerste uur om een hint liedje neer te zetten. En dat was een nummer van de Amerikaanse instrumentale rockband The Ventures. En een populaire coverversie van de bekende televisietune uit 1968. De titelmuziek voor een politieserie die van 68 tot 1980 werd uitgezonden. Nou, dat is nog een extra hint. En we zijn eigenlijk dit muzikale uur weer begonnen ook met een hint. Daar gaan we niet te veel over zeggen. Maar Diana Ross, die brachten we net met een vrolijk R&B en disco nummer, uitgebracht uit 1980. En de derde single van het succesvolle 11e studioalbum, simpelweg getiteld Diana. Nou, daar moet u het even mee doen. Maar we gaan de quiz nog even herhalen voor degenen die het allemaal niet konden vatten zo snel. En dan beginnen we uiteraard bij vraag 1. Dan hebben we 5 letters. En dan vragen we ons af hoe een grote zeegarnaal ook wel genoemd wordt. Hoe noemen we een grote zeegarnaal ook wel? Vraag 2. 12 letters. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen? Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. 12 letters. Het stiekem samenwerken met anderen. Vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel. Vraag 3. 9 letters. Hoe noemen we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak verlaat zonder te betalen? 9 letters. Dan zoeken we iemand die in een restaurant eet en daarna de zaak

vaak verlaat zonder te betalen? Vraag 4. Vijf letters. En daar hebben we al een, wat hints van laten horen ook. Dus deze moet een makkie zijn inmiddels. Een snaar, toets en slaginstrument dat geluid voortbrengt door via een klavier met wild beklede hamertjes de snaren aan te slaan. Dit instrument heeft 88 toetsen. Welk instrument bedoelen we? En hier heeft Ron weer zijn uiterste best gedaan om de vraag moeilijker te maken dan het antwoord. We doen het nog een keer. De snaar, toets en slaginstrument dat geluid voortbrengt via een klavier met wild beklede hamertjes die de snaren aanslaan. Het instrument heeft 88 toetsen. Welk instrument wordt bedoeld? We gaan naar vraag 5. Dan hebben we 4 letters te vergeven. En dan willen we weten hoe gesmolten vloeibaar gesteente heet dat bij een vulkaanuitbarsting een of krater of spleet over de aardoppervlakte of de zeebodem stroomt. Dus nogmaals, hoe noemen we gesmolten vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over de aardbodem of de zeebodem stroomt? We gaan door met vraag 6. En die heeft ook 6 letters. In Ridderkerk heb je onder andere de Reijer, de Regenboog en de Schaapman. Maar een groep vissen noem je ook zo. Welk woord zoeken wij? 6 letters. De Reijer, de Regenboog en de Schaapman heb je in Ridderkerk. Maar een groep vissen, die noem je ook zo. Welk woord? We gaan naar vraag 7 en dan hebben we de muziekvraag. En die muziekvraag die heeft 6 letters voor de ene naam en 4 letters voor de tweede naam. En ja, we willen gewoon weten hoe die zangeres heet.

En dit was het nummer waar we de zangeres van willen weten. En dit is 6 letters om 4 letters. En dan hebben we de artiestennaam van deze artiesten. Want de echte naam is iets anders. Maar we zoeken de artiestennaam. Een kleurrijke persoonlijkheid. We gaan verder met vraag 8. Wat was de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid? Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en het vloog tussen 1969 en 2003. 8 letters voor de naam van het supersonische passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hij vloog tussen 1969 en 2003. Moet het doen zijn, lijkt me. En dan zitten we alweer bij de toetervraag. En dat is vraag 9. Die heeft ook 9 letters. En dan willen we heel graag weten in welke stad de grachten liggen waar Wim Zonneveld over zingt.

0: Ja, daar vind ik wel eens alweer genoeg. Dit moet zo duidelijk zijn. Ik verwacht niet dat iemand daar moeite mee heeft. We gaan vlug verder met vraag 10. 9 letters. Hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden? Dus met 9 letters zoeken we een woord dat een eenvoudig geheugensteuntje of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden maakt. Vraag 11 heeft 8 letters. Hoe noemen we de benedenverdieping of begaande grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als een straat of het omringende maaiveld? Met 8 letters dus de benedenverdieping of begaande grond van een gebouw gelegen op dezelfde hoogte als een straat of het omringende maaiveld. Hoe noemen we dat? Vraag 12. 5 letters. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. Nou, we hebben daar al een hint gegeven met The Ventures. En ik meen dat er nog een hint in zat die mezelf nu even ontschoten is. Maar met 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan kan er niet heel veel mis, denk ik. 5 letters. Vraag 13. Dit is de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. 8 letters voor de aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan. Vraag 14. 7 letters. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers? 7 letters en dan willen we weten hoe een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers wordt genoemd. Nou, en dan zijn we alweer aan de laatste vraag gekomen van deze quiz. 8 letters. De naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen. Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, nog één keer in de herhaling. 8 letters. Wat is de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen? Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt. Nou, noteer de eerste letters van de gevonden antwoorden. Zet ze op de juiste plaats om het woord te vormen. De eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats, dus die heeft u maar alvast. Dan hebben we ook nog een hint. Monopoly, Gansbord en Mens Erger Hier Niet worden zo ook wel genoemd. Ja, en als dat dan allemaal gebeurd is en u heeft het allemaal netjes ingevuld en het juiste antwoord gecreëerd, ja, dan hoef je alleen nog maar even de telefoon te pakken. En dan speel je in ieder geval mee voor een schitterende bon van Grand Café Burgerzaken. En ja, ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die die bon niet willen hebben. Dan gaan we nu verder met muziek.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

The Alan Parsons Project, Games People Play, een bekende song. Britse progressieve rockgroep, uitgebracht in 1980. Het was de tweede single van hun vijfde studioalbum, The Turn of a Friendly Card. En dat album, dat is echt geweldig. Het heeft overigens niets te maken met het nummer van Petula Clark, hoewel het beide wel hints zijn om het woord te raden. Waar we mee verder gaan, dat is Chris Andrews met Yesterday Man, een wereldberoemd popnummer. En het allereerste single van de beste man als soloartiest. En de plaat die groeide destijds uit tot een gigantische internationale hit. Game Yesterday Man.

Dat was Raffaella Carrà, A far l'amore comincia. Legendarische wereldhit van de Italiaanse zangeres. De titel betekent eigenlijk: begin jij maar met de liefde te bedrijven. En het nummer moedigt vrouwen aan om het initiatief te nemen in de slaapkamer. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Zo is het nou eenmaal. Daar zong Raffaella Carrà over. En dan gaan we nu vlug door naar het gedicht om eens te luisteren wat wij mee moeten nemen voor het aanstaande weekend.

tussen alle mensen. We lopen met miljoenen, maar niemand raakt nog iemand aan. We groeten uit gewoonte, niet uit warmte, en noemen dat dan samenleven. Iedereen bouwt zijn eigen eiland met muren van menigeen. En slotgrachten vol gelijk worden elkaar wel, maar luisteren al lang niet meer. In de winkel, op het werk, op straat waar blikken botsen, zonder ooit te blijven hangen. We zijn aanwezig, maar nooit echt hier. Verwijdering is geen ramp meer, het is routine. Een stille afstand die elke dag een beetje groeit. Zonder dat iemand nog vraagt hoe is het zover kwam. Misschien is dit de nieuwe manier van mens zijn. Dicht op elkaar, maar verder weg dan ooit.

Luitsma en Van Tijn met 15 miljoen mensen. Ja, dat zongen ze in de jaren 90. En dat is niet helemaal waar meer, want we zitten nu aan de 19 miljoen ongeveer. Maar het gaat nog steeds goed en moeten nog steeds in ons waarde gelaten worden, denk ik dan maar. Dan gaan we verder met een nieuwtje, want er is zat te doen in de kerk. En wat dacht je van een zomerlang live optredens onder de pagodetent? Alle concerten beginnen vrijdag om 19:30, duren een uur. Behalve de twee optredens in september, want die starten al om 19 uur. In verband met het eerder donker worden, daar hebben we dan inmiddels alweer mee te maken. Dat alles helemaal gratis, kosteloos en ook nog voor niks. 29 mei de Acoustic Pensionado's, dat is heel snel. 5 juni Koor de Dukdalf, 12 juni de La Pree Band. 19 juni muziekvereniging Excelsior in Bolnes. 26 juni de christelijke muziekvereniging Sursum Cordia het resort. En dat gaat dan door tot 11 september als Chanticoor de IJsselmannen de hekkensluiter mag zijn. Ik zou zeggen, allemaal gewoon lekker gaan luisteren. Gratis, kosteloos en voor niks. Wie kan ons wat maken?

You're the first, the last, my everything. En dat gezongen in het bronzen stemgeluid van Barry White maakte het een legendarische disco- en soul-klassieker in 1974. De eerste plaats op de Britse hitlijsten en een tweede plaats op de Billboard Hot 100. En dan heb je echt iets voor elkaar. Dan hebben we nog een laatste boodschap of avontuur wat u kunt gaan meemaken. En dat is lekker in de natuurwerk in het Waalbos. Stichting Natuurbeheer Waalbos gaat om de twee weken aan de slag met diverse natuurwerkzaamheden in het Waalbos. Stichting is opgericht in 2015, werkt samen met Staatsbosbeheer aan de natuurwaarden in het Waalbos, zodat een natuurgebied ontstaat waar iedereen van kan genieten. De stichting richt zich met name op specifiek beheer om het gebied aantrekkelijker te maken. Zo is er een oeverzwaluwwand, een ooievaarspaal, een torenvallenkast en een kabouterpad voor de kleintjes. In de winterperiode werken de mensen vooral aan het verwijderen van wilgen op schot langs de watergangen, zodat die gewoon goed onderhouden kunnen worden. Maar ze snoeien ook fruitbomen, de oeverzwaluwwand moet onderhouden worden, de kijkschermen gerepareerd. Nou, al met al werk genoeg te doen. En in de zomerperiode zijn ze vooral bezig met gefaseerd maaien en afvoeren van de bloemrijke graslanden die er overigens schitterend uitzien. En dan worden ook bramen verwijderd, want dat wil wel wat met die woestenij. En het kabouterpad wordt regelmatig nagelopen op bramen en takken. Nou, dan is er verzamelen om 8:45 in bezoekerscentrum De IJsvogel, vlak naast de molen op resort. En wordt van 9:00 tot 12:30 gewerkt. Met een koffiepauze en eten daarna met een broodje met soep. Ja, en wie daar een keer aan mee wil doen, die moet zich gewoon eens lekker aanmelden aan info@onswaalbos.nl. Want dan zitten ze daar echt op mensen te wachten.

0: En dat was Dusty Springfield met Sunny, een bekende cover van Dusty, oorspronkelijk uitgebracht op haar studioalbum Where Am I Going, 1967, zo lang geleden alweer. Ja, het is een soul and jazz standard die in 1963 is geschreven en gezongen door de Amerikaanse artiest Bobby Hebb, maar het blijft wel heerlijk om naar te luisteren. Ja, en dan hebben we natuurlijk hier nog die prijs te vergeven. Burgerzaken, het Grand Café. En we hebben inmiddels de ballenbak binnen. Lucas, jij weet meer en jij kan daar vast wel wat over zeggen.
1: Over de ballenbak, ja, ja. En ook over de bon natuurlijk, de prijs. Ja, het is er nou mooi weer voor om een drankje op het terras te doen.
0: Veel beter kun je niet hebben.
1: Nee, absoluut niet. Nee. Goed, nou Frank, jij gaat de vraag doen en dan ga ik het antwoord geven. Goed?
0: Ik ga eventjes in mijn stapels paparazzen graven naar de quiz.
2: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
0: Nou, ik neem aan dat iedereen nu met de antwoorden voor de snuffert zit. En dan ga ik de vraag nogmaals stellen. En dan, Lucas, als jij dan het juiste antwoord wil geven...
1: Geef ik het juiste antwoord, Frank. Ja.
0: Dan kan het niet mis.
1: Ja.
0: Nou, vertel maar eens hoe we een grote zeegarnaal ook wel noemen.
1: Een gamba.
0: Een gamba. Nou,
1: heerlijk. Nou, lekker op de barbecue.
0: Zo, dat zijn lekkere dingen, hoor.
1: Nou.
0: Maar we gaan vlug verder met vraag 2. Hoe noemen we het stiekem samenwerken met anderen, vaak met een misdadig, verraderlijk of vijandig doel?
1: Samenspannen.
0: Ja, dit was een pittig, hè?
1: Ja.
0: En daar is ook geen hint voor gegeven.
1: Nee.
0: Dus dit was echt best een lastige.
1: Lastige, ja.
0: Ah, de volgende, ja, ik vind het een beetje een weggevertje, maar oké. De snaar, toets en slaginstrument dat geluid voorbrengt via een klavier met viltbeklede hamertjes de snaren aan te slaan. En dat instrument heeft 88 toetsen. Ja, welk instrument bedoelen we?
1: De piano.
0: Ja.
1: Hey, maar Frank, er zit er nog één voor.
0: Zit ik zomaar iets over te slaan?
1: Ja.
0: Mijn hemel.
1: Ja, jij bent zeker een eetpiraat.
0: Ik ben absoluut een eetpiraat. Alleen, ik krijg nooit de kans om bij de deur de buitenkant te halen. Want dan hebben ze me al in mijn kraag gegrepen. Maar hoe noemen we die in een restaurant eet en de zaak verlaat zonder te betalen?
1: Een eetpiraat.
0: Dat is een eetpiraat, inderdaad. Ja. Nou ja, dan gaan we die piano gaan we niet meer doen, want die hebben we al gedaan.
1: Die hebben we al gedaan, Frank.
0: Dan gaan we naar vraag 5. Hoe noemen we gesmolten, vloeibaar gesteente dat bij een vulkaanuitbarsting uit een krater of spleet over het aardoppervlak of de zeebodem stroomt?
1: Lava.
0: Lava, ja, daar valt verder niks over te zeggen.
1: Nee, het is,
0: ik denk dat het zo
1: het is alleen gloeiend heet. Hè?
0: Ja, dat weet iedereen denk ik wel. Nou ja, de echte ridderkerkers zullen met de volgende vraag ook niet veel moeite hebben gehad. Hoe kun je onder andere, heb je de rijer, je hebt de regenboog en de schaapman in Ridderkerk. En een groep vissen, die noem je ook zo. Welk woord wordt gezocht?
1: Een school.
0: Ja.
1: Makkelijk.
0: Met die vissen was het wel een makkie.
1: Dat was een weggevertje, ja.
0: Ja, we hebben dit keer best een paar weggevertjes erbij
1: gedaan. Absoluut.
0: Ron is coulant. Ja, dan de muziekvraag. Hoe heet deze zangeres?

0: Ja, Lucas en ik zitten hier met de armen ingehaakt, ja, mee te deinen.
1: Nou, heerlijk.
0: En wie was dit? Welke zangeres?
1: Zwarte Riek.
0: Zwarte Riek. En dat is toch echt wel iets uit het zwarte verleden, het grijze verleden.
1: Nou, bij mij is het zwarte verleden.
0: Ja, het is echt heel lang geleden.
1: Ja.
0: Maar goed. Ja, maar het is toch mooi dat dat nu nog gedraaid wordt. En
1: absoluut,
0: dat mensen het ook nog herkennen.
1: Ja.
0: Dat maakt natuurlijk extra leuk. Nou, de volgende vraag. De naam van het supersonisch passagiersvliegtuig dat sneller kon dan het geluid. Het werd ontwikkeld door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En hij vloog tussen 1969 en 2003.
1: De Concorde.
0: De Concorde. Wie kent hem niet? Een bekende naam en een, ja, toen de tijd schitterend vliegtuig met die hele scherpe neus.
1: Mooi, hè?
0: Ja. Dat was echt mooi.
1: Ja.
0: Ja, dan komen we alweer bij de toetervraag. Nou ja, als we het over weggevertjes hebben, Lucas, dan doet deze ook mee. In welke stad liggen de grachten waar Wim Zonneveld over zingt?
1: Amsterdam.

0: Ja. Wat zou je denken van Amsterdam?
1: Het kan niet anders, hè?
0: Kan niet anders.
1: Rotterdam heeft niet zoveel gedachten.
0: Nee, joh. Nee.
1: Dat stelt niks voor. Dus ja, het was een beetje een weggevertje. Ja. Maar toch nog wel lastig genoeg om in de quiz mee te nemen. Ja, en dan hoe noemen we een eenvoudig geheugensteuntje? Of hulpmiddel om ingewikkelde informatie, regels of reeksen makkelijker te onthouden?
0: Een ezelbrug of een ezelbruggetje, zei ik altijd.
1: Ja, maar, dat klopt. Ja. Maar het waren 9 letters, dus dan is ezelbruggetje
0: ezelbrug,
1: een paar te veel.
0: Ja.
1: Maar ezelsbrug is goed. Ja, hoe noemen we de benedenverdieping of begane grond van een gebouw, gelegen op dezelfde hoogte als de straat of het omringende maaiveld?
0: Een parterre.
1: Een parterre. En als je dan het woord trap erachter zet, moet je eens een keer doen, parterre trap, dan kan je het ook van achteren naar voren lezen. Blijft gewoon hetzelfde. Maar dit terzijde. We gaan vlug verder met de quiz, want daar zitten we hier voor.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk voor die bon, want iemand moet hem gaan winnen. Dit is de 50ste en tevens meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten, bestaande uit een archipel van 137 vulkanische eilanden in de Stille Oceaan. En wij hebben muziek van gedraaid.
0: Hawaii.
1: Hawaii. Dat klinkt dus geweldig. Ja, Elvis, hè?
0: Met die, Hawaii. En dan met die rieten rokjes zo, hè? Niet?
1: Ja, je zit gelijk al met stralend glimmende ogen.
0: Ja, dat zie je wel. Ziet voor me.
1: Wij zitten al bijna in Hawaii. Maar ja, we gaan nog even verder met vraag 13. De aanduiding voor een hoogleraar, predikant of andere functionaris die na een verdienstelijke loopbaan met pensioen is gegaan.
0: Emeritus.
1: Ja, dat is een duur woord, hè?
0: Nou.
1: Emeritus.
0: Nou, het lijkt wel aan, hè?
1: Ja, en daar was dan weer geen hint over te krijgen. Dus, en dit is best een lastige. Maar goed, maakt niet uit. We gaan kijken wie het antwoord toch gevonden heeft. Vraag 14. Hoe noemen we een groot, vaak openluchtgebouw met een centraal sportveld of podium, volledig of gedeeltelijk omgeven door tribunes met zit- of staanplaatsen voor toeschouwers?
0: Stadion.
1: Ja, het is een heel verhaal om een heel eenvoudig woord te krijgen.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is ook het leuke weer van het verhaal. Ja, en dan de laatste vraag alweer. Wat is de naam van de grote witte waadvogel uit de familie van de ibissen? Hij is tussen de 80 en 93 centimeter hoog en herkenbaar aan zijn lange, zwarte en lepelvormige snavel met gele punt.
0: De lepelaar.
1: Ja, ik geloof het. Ik neem het aan. Ik heb hem nooit zo van dichtbij bekeken.
0: Ik ook niet. Nee.
1: Snavel met gele punt. Hij is ook opgemeten, want hij mag niet meer dan tussen de 80 en de 93 centimeter zijn.
0: Wist ik ook niet, hoor.
1: Nee. Dus, en als hij dan 94 is, wat zou er dan gebeuren?
0: Ja.
1: Zo. Ja, uit de natuur weghalen.
0: Ja.
1: Het is duidelijk. Maar goed, we hebben nu de vragen gedaan. Alle antwoorden zijn gegeven. Iedereen kan het gecontroleerd hebben. Ja, dan komen we natuurlijk toch aan de oplossing.
0: Gezelschapsspel.
1: Nou, gezelschapsspel. Ja. Dat moet toch te doen zijn. 15 letters. Ja, het klopt als een bus. Tel me na.
0: Ja.
1: Ja, en dan heb ik hier een prachtige bon in goud gekleurd papier van Burgerzaken, het Grand Café hier in het centrum. Waar mensen zeker met dit weer natuurlijk ongelooflijk lekker op het terras kunnen zitten. Als je dat met die bon kan doen, dan zijn de eerste consumpties alweer vergeven.
0: Zo is het. Maar ik ga het hoor eens.
1: Ik hoor de ballen ratelen. De notaris zit klaar om te controleren of Lucas het allemaal goed doet.
0: Ja.
1: Ja hoor, we hebben wat.
0: We hebben wat. Annie de Jong.
1: Annie de Jong.
0: Annie, hartelijk gefeliciteerd.
1: Als je de radio nog aan hebt, dan weet je dat je nu naar het terras kunt. Nou, ik zou eerst nog eventjes
0: de bon halen.
1: De bon komen halen. Ja. Want dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja, ik denk dat het heel goed is zo, Lucas.
0: Prima, bedankt.
1: We hebben weer een winnaar.
0: Ja.
1: En we gaan weer vlug verder met het programma en de muziek.

Ja, we hebben het programma geëindigd met Save the Best for Last van Vanessa Williams. Het zit er weer op. Lucas, Angelique en Ron op de receptie en Michiel als techniek. Dank u hartelijk voor het luisteren. En we hopen uiteraard dat volgende week dinsdag 2 uur lang weer volop geluisterd en gequizd wordt met dit mooie programma. En daarmee is het voor deze week weer klaar en afgelopen.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Ronald Koers.

In de zomer van 2015 was deze Nederlands-Belgische samenwerking een grote hit. We openen deze show met Lost Frequencies en Yannick. Het is vrijdag 29 mei. Het is de Europese dag van de buren. Het is de internationale dag van de VN-Vredesmacht. Het is ook de internationale dag van het bedplassen. En het

We zijn er weer zo pal voor het weekend. De ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Mocht je aan de maaltijd zitten, dan zeg ik eet smakelijk. Hier zijn Donnie en Senna voor je. En waar blijf je nou?

0: waren de achtergrondkoorzangeressen van Wham. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, hey, dat kunnen wij ook. En twee hele grote hits hadden ze. Dit was de één van, je hoorde Pepsi and Shirley en Heartache.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De gemeente maakt zich zorgen over de nieuwe vervoersplannen van vervoersregio MRDH en de RET voor 2027 en 2028. Volgens de gemeente verslechtert de bereikbaarheid van onder meer Slikkeveer en Bolnes, en vooral door lange reistijden, extra overstappen en het verdwijnen van haltes. Vooral oudere en minder mobiele reizigers zouden daarvan de gevolgen merken. De gemeente blijft daarom in gesprek met de RET en de MRDH om de bereikbaarheid van Ridderkerk op peil te houden. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de site van RTV Ridderkerk. Dat is rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1999. One Good Reason. En het was het jaar goed voor een 8e positie. Je hoorde Marlène. En dan zullen we toch in het verleden bezig zijn. Dan neem ik je mee terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 29 mei? Nou, begin in 1953. Dit is dus vandaag op de kop af 73 jaar geleden. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay bereikten als eerste mensen de top van de Mount Everest. 17 jaar geleden, 2009, werd kapitein van het korps commandotroepen Marco Kroon geridderd voor de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde der vierde klasse. En dit was voor het eerst sinds 55 jaar. In 1955, 71 jaar geleden, het was de eerste file in Nederland. Nou, daarna zijn er heel veel nog, hebben er nog gevolgd. En ik denk zelfs vandaag dat het vanmiddag weer helemaal vol zal staan. En op een kop af, 100 jaar geleden, 1926, werd de Nederlandse publieke omroep VPRO opgericht. Dan heb ik er nog eentje voor je. 16 jaar geleden, 2010, wie kan dat zich nog herinneren? Het derde seizoen van het televisieprogramma X-Factor werd gewonnen door ene Jaap Reesema. En hij deed dit met een cover van het nummer Don't Stop Believing van Journey. En die heeft hij ook uitgebracht. Bescheiden hitje voor hem geweest in Nederland.

0: Terug naar 1979 en dat deden we met ABBA en Does Your Mother Know.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks SER zomeravondconcerten de Acoustic Pensionado's onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 2 juni organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een natuuravondwandeling door het Waalbos. De wandeling start om 8 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan via info@onswaalbos.nl. Woensdagavond 3 juni vertelt auteur Marion Bruinenberg in bibliotheek Ridderkerk Bonnes over haar boek Ontaard. Geïnspireerd op een emigratiereis naar Canada in 1925. De lezing begint om 19:50 en aanmelden kan via bibliotheekaanzet.nl of te mailen naar sboers@bibliotheekaanzet.nl. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

1966 was het jaar dat ze deze plaat uitbrachten. The Equals en Baby Come Back. En het is er weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij leerde piano en gitaar spelen van zijn vader en oudere broer. Professionele zang- of muziekles, die volgde hij niet. En naast zanger is hij ook songwriter en een muziekproducent. In 2022 was hij winnend finalist in het SBS-programma I Want Your Song. Met zijn eigen lied Ik Kan Niet Alleen Zijn. Het werd overigens destijds door Tino Martin uitgebracht op single. En het werd niet zo'n knijter van een hit. Vandaag centraal in Ik Hou van Hollands. Hansen Thomas. Met zijn enige grote eigen hit. 1001 Gedachten.

0: vandaag. Dralinger Hal van Hollands. Hansen Thomas. En zijn hitje uit 2008. 1001 gedachten.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Vanmiddag wordt het warm en zonnig. Met temperaturen die op kunnen lopen tot ongeveer 27 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele stevige onweersbui toe. En daarmee is lokaal veel regen mogelijk. Zaterdag verloopt wisselend met perioden van zon en enkele buien. En in de middag draait de wind naar het westen en stroomt geleidelijk koelere lucht binnen. De temperatuur komt dan uit rond 22 graden. Zondag overheerst de bewolking en trekken geregeld buien over de regio. Met maximaal rond de 20 graden verloopt de dag duidelijk frisser dan aan het begin van het weekend. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

aantal weken geleden won hij The Voice 2026. Je hoorde Ruben Hillen en zijn eerste single 20 Seconds. We gaan eens even kijken wie zijn de jarigen in showbizland. We beginnen met Rutger Kastricum, Nederlandse journalist en presentator. Hij wordt vandaag 47 jaar. 59 jaar, Noel Gallagher, Britse muzikant. 65 lentes jong, Melissa Etheridge, Amerikaanse singer-songwriter. LaToya Jackson, Amerikaanse zangeres en zus van, zij wordt 70. En dan heb ik er nog eentje voor je. Melanie Brown, Britse zangeres van de Spice Girls natuurlijk. Zij wordt vandaag 51 jaar.

0: Vandaag 51 jaar en je vraagt je dan tof af, hè? Komen ze dan allemaal op de verjaardag of niet? We zullen het nooit weten.
1: De Sandwich Express, nieuws uit de regio.
0: Rijkswaterstaat werkt dit weekend aan nieuw asfalt op de N915. Tot maandagochtend 1 juni is de weg richting de A15 afgesloten tussen Noordeinde en Hendrik Ido Ambacht. Ook enkele op- en afritten zijn dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd in de regio. De kruising Noordeinde en A15 richting Rotterdam blijven wel bereikbaar. En ook het busverkeer rijdt tijdelijk volgens een aangepaste route. Voor meer informatie surf je even naar de website van Rijkswaterstaat. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridekerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de Top 40 van week 22 2006. Waren 6 nieuwe binnenkomers. En op nummer 20 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Robbie Williams en Sin. Gaan we niet draaien vandaag. Ik heb 3 andere uitgezocht voor je. Zometeen na de eerste plaat nemen we de top 3 van de top 40 van week 22 2006 nog met je door. Maar eerst de eerste plaat uit de trio. Mary J. Blige en U2 en One.

0: zij op de vierde plaats in de top 40. Daarom zijn zij de eerste van het top 40 trio. En ik beloofde het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van die top 40.
1: Nummer 3.

0: Top 40 Trio.
1: Ja, 4 weken stond hij al op de eerste plaats. Marco Borsato met Rood. En de 3e plaats was voor Juanes en La Camisa Nera. En de 2e plaats Shakira en Y. Clef Jean en Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.
2: Up in here.

Dit was de titelsong van de film Asterix en de Vikingen. En hij stond op nummer 37, 20 jaar geleden in de top 40. Je hoorde Jim en Dapper en Sterk. Dan heb ik nog even dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story-off op Radio Ridderkerk. Deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren. Met dit keer een terugblik op mei 1968. Waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Ik zeg, dit was de Centrische Pers voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magietio gast hier. Goed weekend.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda Hoek van Holland 4 kilometer file bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
5: De Ridder Matinee non-stop.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag een wisselend weerbeeld. Zonnige perioden worden afgewisseld met bewolkte momenten en in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. De meest zware buien worden voor vanmiddag berekend in vooral het oosten en zuidoosten van het land. In onze regio lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten wordt het vanmiddag zo'n 29 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het echter benauwd warm aanvoelen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meest droog. En bij weinig wind koelt het moeizaam af tot rond de 17 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques du Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor Medische Zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar 4 kilometer file en 20 minuten vertraag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Ridder Matinee non-stop.

0: Weerbericht.
1: Op deze vrijdag een wisselend weerbeeld. Zonnige perioden worden afgewisseld met bewolkte momenten en in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. De meest zware buien worden voor vanmiddag berekend in vooral het oosten en zuidoosten van het land. In onze regio lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten wordt het vanmiddag zo'n 29 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het echter benauwd warm aanvoelen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meest droog. En bij weinig wind koelt het moeizaam af tot rond de 17 graden.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 4:30 aan de Jacques de Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek de corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging momenteel in onze regio staan op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 10 minuten. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag een kwartier vertraging tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. 10 minuten oponthoud op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar rijden langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: radioagenda.
1: Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Van maandag 1 tot en met donderdag 4 juni staat Ridderkerk weer in het teken van wandelen. Dan vindt een nieuwe editie van de avondvierdaagse plaats. Tijdens de avondvierdaagse loop je verschillende routes door Ridderkerk en de wijken in de gemeente. Meer informatie op avondvierdaagse-ridderkerk.nl.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen, met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag zijn 2 rijstroken dicht bij Rijswijk, Plaspoel, Polder na een ongeluk. Staat 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de rechte rijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwen. Kwartier vertraging daar. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file en een half uur vertraging. Komt door een ongeluk bij de Corbulo-tunnel op de N434. Dan de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de Vlietweg. 2 kilometer file, 20 minuten vertraging. En de N434 Zoeterwoude-Wassenaar. Die is dicht in beide richtingen na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 16:30 aan de Jacques Dutilweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven van Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel onder andere op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Kwartiertje bij Zoetewoudendorp. 20 minuten op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Autobrand houdt de rechterrijstrook van de A12 dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. Vanaf de Meren 15 kilometer file met een half uur vertraging. En een half uur vertraging nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er kunnen vanmiddag flinke onweersbuien vallen. Ook in onze regio kan het behoorlijk gaan spoken. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Hoofdvliet. Momenteel 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Ook een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 12 kilometer. Na een ongeluk is de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag weer vrijgegeven bij Woerden. Maar vanaf Driebergen staat er nog wel 21 kilometer file met een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En een half uur tijdsverlies altijd nog op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Draait langzaam door bergingswerkzaamheden over 4 kilometer tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag een wisselend weerbeeld. Zonnige perioden worden afgewisseld met bewolkte momenten en in de loop van de dag zou er een bui kunnen vallen. De meest zware buien worden voor vanmiddag berekend in vooral het oosten en zuidoosten van het land. In onze regio lijkt het dan zo goed als droog te blijven. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten en in de loop van de middag uit het westen tot noordwesten wordt het vanmiddag zo'n 29 graden. Door een hoge luchtvochtigheid zal het echter benauwd warm aanvoelen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en meest droog. En bij weinig wind koelt het moeizaam af tot rond de 17 graden.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're...

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 4:30 aan de Jacques de Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de De Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minor doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minor stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 150 kilometer file op de wegen in onze regio. En vanmiddag en vanavond kunnen er flinke zware onweersbuien vallen. Nu al, als ik hier zo naar buiten kijk in de regio Den Haag. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam langzaam rijdend verkeer over 14 kilometer tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. 20 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 20 minuten extra verder door richting Rotterdam op de A4. 14 kilometer file tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Dan de file op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. 27 kilometer is die tussen Bunnik en Bodegraven met 3 kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud nog bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam vanaf Oesgeest. En op de N206 Heemstede-Zoetermeer met aansluiting met de A4 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op vrijdag 29 mei vindt voor het laatst in de huidige loods het discofeest Back to the 70s, 80s, 90s en Zero's plaats. Tijdens deze feestavond staat nostalgie centraal. Dit evenement in Ridderkerk belooft een gezellige avond vol sfeer en meezingers. Informatie en kaartverkoop via deloodsridderkerk.nl. Begin juni wordt voor de derde keer de Jos Westdijk Fotografieprijs uitgereikt. Amateurfotografen uit Ridderkerk kunnen hiervoor een foto insturen. De foto moet gemaakt zijn op Ridderkerks grondgebied. Foto's kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 6 mei via ridderkerk.nl. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file bij elkaar in onze regio. En vanmiddag en vanavond ook nog eens kans op zware buien met wat onweer daarbij. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een kwartier vertraging voor knooppunt Prins Klausplein. A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk de kop van 22 kilometer file. Vanaf Schiphol heb je een half uur vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Houten-Oost en Bodegraven. Dan naar de A16 Rotterdam-Breda. Een ongeluk bij het Dordrecht Centrum. Houdt 2 rijstroken dicht. Vanaf Rotterdam-Feyenoord nu 9 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartier vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familie zwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Sandwich Express met Ronald Koers.

de zomer van 2015 was deze Nederlands-Belgische samenwerking een grote hit. We openen deze show met Lost Frequencies en Yannick. Het is vrijdag 29 mei. Het is de Europese dag van de buren. Het is de internationale dag van de VN-Vredesmacht. Het is ook de internationale dag van het bedplassen. En het dag

0: waren de achtergrondkoorzangeressen van Wham. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, hey, dat kunnen wij ook. En twee hele grote hits hadden ze. Dit was de één van, je hoorde Pepsi en Shirley en Heartaches.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De gemeente maakt zich zorgen over de nieuwe vervoersplannen van vervoersregio MRDH en de RET voor 2027 en 2028. Volgens de gemeente verslechtert de bereikbaarheid van onder meer Slikkeveer en Bolnes, en vooral door lange reistijden, extra overstappen en het verdwijnen van haltes. Vooral oudere en minder mobiele reizigers zouden daarvan de gevolgen merken. De gemeente blijft daarom in gesprek met de RET en de MRDH om de bereikbaarheid van Ridderkerk op peil te houden. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de site van RTV Ridderkerk. Dat is rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Dat was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1999. One Good Reason. En het was het jaar goed voor een 8e positie. Je hoorde Marlene. En dan zullen we toch in het verleden bezig zijn. Dan neem ik je mee terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 29 mei? Nou, begin in 1953. Dit is dus vandaag op de kop af 73 jaar geleden. De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay bereikten als eerste mensen de top van de Mount Everest. 17 jaar geleden, 2009, werd kapitein van het korps commandotroepen Marco Kroon geridderd voor de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde der vierde klasse. En dit was voor het eerst sinds 55 jaar. In 1955, 71 jaar geleden, het was de eerste file in Nederland. Nou, daarna zijn er heel veel nog, hebben er nog gevolgd. En ik denk zelfs vandaag dat het vanmiddag weer helemaal vol zal staan. En op een kop af, 100 jaar geleden, 1926, werd de Nederlandse publieke omroep VPRO opgericht. Dan heb ik er nog eentje voor je. 16 jaar geleden, 2010, wie kan dat zich nog herinneren? Het derde seizoen van het televisieprogramma X-Factor werd gewonnen door ene Jaap Reesema. En hij deed dit met een cover van het nummer Don't Stop Believing van Journey. En die heeft hij ook uitgebracht. Bescheiden hitje voor hem geweest in Nederland.

0: Terug naar 1979 en dat deden we met ABBA en Does Your Mother Know.
1: De Sandwich Express, regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks SER zomeravondconcerten de Acoustic Pensionado's onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 2 juni organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een natuuravondwandeling door het Waalbos. De wandeling start om 8 uur. Deelname is gratis en aanmelden kan via info@onswaalbos.nl. Woensdagavond 3 juni vertelt auteur Marion Bruinenberg in bibliotheek Ridderkerk Bonnes over haar boek Ontaard. Geïnspireerd op een emigratiereis naar Canada in 1925. De lezing begint om 19:50 en aanmelden kan via bibliotheekaanzet.nl of te mailen naar sboers@bibliotheekaanzet.nl. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar onze site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

1966 was het jaar dat ze deze plaat uitbrachten. The Equals en Baby Come Back. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij leerde piano en gitaar spelen van zijn vader en oudere broer. Professionele zang- of muziekles, die volgde hij niet. En naast zanger is hij ook songwriter en een muziekproducent. In 2022 was hij winnend finalist in het SBS-programma I Want Your Song. Met zijn eigen lied Ik Kan Niet Alleen Zijn. Het werd overigens destijds door Tino Martin uitgebracht op single. En het werd niet zo'n knijter van een hit. Vandaag centraal in Ik Hou van Hollands. Hansen Thomas. Met zijn enige grote eigen hit. 1001 Gedachten.

0: Vandaag centraal in het Hal van Hollands. Hansen Thomas en zijn hitje uit 2008, 1001 gedachten.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vanmiddag wordt het warm en zonnig met temperaturen die op kunnen lopen tot ongeveer 27 graden. In de loop van de middag en avond neemt de kans op een enkele stevige onweersbui toe. En daarmee is lokaal veel regen mogelijk. Zaterdag verloopt wisselend met perioden van zon en enkele buien. En in de middag draait de wind naar het westen en stroomt geleidelijk koeliger lucht binnen. De temperatuur komt dan uit rond 22 graden. Zondag overheerst de bewolking en trekken geregeld buien over de regio. Met maximaal rond de 20 graden verloopt de dag duidelijk frisser dan aan het begin van het weekend. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

aantal weken geleden won hij The Voice 2026. Je hoorde Ruben Hillen en zijn eerste single 20 Seconds. We gaan eens even kijken wie zijn de jarigen in showbizland. We beginnen met Rutger Kastricum, Nederlandse journalist en presentator. Hij wordt vandaag 47 jaar. 59 jaar, Noel Gallagher, Britse muzikant. 65 lentes jong, Melissa Etheridge, Amerikaanse singer-songwriter. LaToya Jackson, Amerikaanse zangeres en zus van zij wordt 70. En dan heb ik er nog eentje voor je. Melanie Brown, Britse zangeres van de Spice Girls natuurlijk. Zij wordt vandaag 51 jaar.

0: wordt vandaag 51 jaar. En je vraagt je dan tof af, hè. Komen ze dan allemaal op de verjaardag of niet? We zullen het nooit weten.
1: De Sandwich Express. Nieuws uit de regio.
0: Rijkswaterstaat werkt dit weekend aan nieuw asfalt op de N915. Tot maandagochtend 1 juni is de weg richting de A15 afgesloten tussen Noordeinde en Hendrik Ido Ambacht. Ook enkele op- en afritten zijn dicht. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd in de regio. De kruising Noordeinde en A15 richting Rotterdam blijven wel bereikbaar. En ook het busverkeer rijdt tijdelijk volgens een aangepaste route. Voor meer informatie surf je even naar de website van Rijkswaterstaat. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar onze site www.rtvridekerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse Top 40 stonden. Nou, gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de Top 40 van week 22, 2006. Er waren 6 nieuwe binnenkomers. En op nummer 20 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Robbie Williams en Sin. Gaan we niet draaien vandaag. Ik heb 3 andere uitgezocht voor je. Zometeen na de eerste plaat nemen we de top 3 van de top 40 van week 22 2006 nog met je door. Maar eerst de eerste plaat uit de trio. Mary J. Blige en U2 en One.

0: zij op de vierde plaats in de top 40. Daarom zijn zij de eerste van het top 40 trio. En ik beloofde het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van die top 40.
1: Nummer 3.

0: Top 40 Trio.
1: Ja, 4 weken stond hij al op de eerste plaats. Marco Borsato met Rood. En de 3e plaats was voor Juanes en La Camisa Nera. En de 2e plaats Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up in here.

Het was de titelsong van de film Asterix en de Vikingen. En hij stond op nummer 37, 20 jaar geleden in de top 40. Je hoorde Jim en Dapper en Sterk. Dan heb ik nog even dit, want vanavond tussen 6 en 8 is er weer een story of op Radio Ridderkerk. Deze aflevering staat in het teken van de vinyljaren. Met dit keer een terugblik op mei 1968. Waarin een viertal lokale onderwerpen zal worden aangesneden. Ik zeg, dit was de Centrum Express voor deze week. Volgende week zijn we er iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag is Hans Magiet gast hier. Goed weekend.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar hebben we in onze regio ook alweer mee te maken gehad. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is het file rijden over 8 kilometer tot aan knooppunt Ketelplein met 20 minuten vertraging. Je vertraging is nog een uur op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Nasleep van een ongeluk bij Nieuwerbrug. De weg is wel weer vrij, maar vanaf Bunnik altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. Vanaf knooppunt Prins Klausplein 10 kilometer file met een uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Die vertraging heb je ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam een kwartier vertraging voor de aansluiting met de N219. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk en Frank Stouten. De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
2: 1968.
3: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De Veronica Top 40.
4: Nummer 40.

0: Van harte welkom in het programma De Story of de Vinyljaren. In de komende twee uur kunt u luisteren naar een selectie van de Nederlandse top 40 van 25 mei 1968. Ja, en we begonnen op nummer 40. Daar vinden we de Engelse formatie Procol Harum met Quietly Rightly. Het was de vierde single naar A White Shade of Pale. En het nummer werd geschreven door Matthew Fisher en Keith Wright en Gary Brooker natuurlijk. In Nederland zou het als de hoogste notering een 24e plaats krijgen. In Engeland beduidend lager, een 50e plaats als hoogste notering. En in Duitsland een 33e plaats voor Procol Harum van Quietly Rightly.
1: Ja, en onze volgende, I've Just Lost Somebody van de Golden Earrings, bereikte in 1968 als hoogste notering een 7e plaats in de Veronica Top 40. Het nummer is afkomstig van het album Miracle Mirror en werd geschreven door Rinus Gerritsen. In 2005 bracht de band nog een akoestische live versie uit op het album Naked 3, die ook als single verscheen ter ere van hun 40-jarig jubileum. I've Just Lost Somebody. Nummer 9.

Colder Evening op 39. En op nummer 38 vinden we de Engelse formatie The Who met Call Me Lightning. Pete Townshend had het nummer thuis geschreven en hij had er een demo van gemaakt en hij had het meegenomen naar de studio. Maar uiteindelijk werd de single opgenomen, maar het succes viel tegen. In Nederland kwam het ook niet verder als een 38e plaats. In Engeland een 40e plaats. Alleen in Nieuw-Zeeland wist nog een 19e plaats eruit te drukken als hoogste notering.

Ja, dat was Call Me Lightning van The Who. En dan gaan we een stapje verder zoeken naar de 37e plaats waar we de Hollies vinden met een vrolijk popnummertje. Het nummer staat bekend om zijn onschuldige thema over een jeugdliefde op het schoolplein. De titel, dat is een combinatie van de namen van de echtgenotes van de bandleden. Jennifer, vrouw van zanger Alan Clark, en Eccles, de meisjesnaam van de toenmalige vrouw van Graham Nash. De Britse hitlijst kwam het nummer tot een 7e positie. In Nederland was de 20e plaats de hoogste notering. Nummer 7.

0: Het waren de Hollies met een van de vele hits die ze hadden in Nederland. En maar liefst 26 singles stonden genoteerd in de Nederlandse top 40. Ja, we gaan nu naar nummer 34. Daar komt nieuw binnen Heintje met Ich bau dir ein Schloss. En dit nummer dat steeg uiteindelijk door naar de eerste plaats en bleef daar maar liefst 10 weken op de, daar staan. En dat was heel erg bijzonder dat er gebeurde, want voor die tijd was dat nog nooit gebeurd. Maar in de 11e week werd hij eraf geflikkerd door de Golden Earrings met Dong Dong Dikkie Dikkie Dong. Die kwam toen op de eerste plaats te staan. Heintje was natuurlijk vooral geliefd bij moeders en oma's. Die vonden hem helemaal geweldig. Wilma heeft ook nog een keer een eigen versie op dit nummer gemaakt. En dan heet het Heintje, bouw een slot voor me.
1: Nummer 34.
2: Nieuw.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Er bestaan plannen voor een nieuwe weg dwars door Ridderkerk. Op het gemeentehuis zijn deze plannen gepresenteerd. Het aantal woningen neemt nog steeds toe en het is voor auto's steeds moeilijker om via de bestaande wegen op Rijksweg 15 of 16 te komen. In de eerste instantie zullen Ridderkerk, Slikkeveer en Bolnes door de interne vierbandsweg met elkaar verbonden worden. In latere instantie zal gekeken worden naar Rijsoord en Oosterdam. Als de weg aangelegd is, zal de filedruk zowel binnen Ridderkerk als bij de aansluitingen naar de Rijkswegen sterk afnemen. Voor langzaam verkeer moet toch een oplossing bedacht worden. Want bij voorkeur wil men dit verkeer liever niet op deze weg hebben. Volgende week komt er in de combinatie een uitgebreide kaart te staan hoe men denkt deze weg aan te leggen. Geen files meer aan Ridderkerk in de toekomst, maar wel in mei 1998.

0: Ja, dan hoorden we zojuist Young Girl, een van de grootste hits van Gary Puckett en de Union Gap. Bereikte de eerste plaats in de Britse UK Single Chart en een tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In 1968 verkocht de band in de Verenigde Staten zelfs meer singles dan de Beatles. Grappig is nog wel dat de band optrad in uniformen uit de Amerikaanse Burgeroorlog, waarbij Gary Puckett natuurlijk de rang van general droeg.
1: Ja, en we gaan nu naar de Engelse band The Honeybus met I Can't Let Maggie Go. Kwam nieuw binnen op een 32e plaats. Het nummer was geschreven door Pete Dello, de zanger van de band. En het werd een gigantisch succes. Het was in diverse landen, stond in de hitparade. Maar vooral in die afterlife, zogezegd, werd het, steek je er heel veel rechten van op. En dat liep in de vele miljoenen. Ja, en dit is dan dat I Can't Let Maggie Go. Deze week op een 32e plaats.
2: Nummer 32.

De Honeybus. En op de 31ste plaats, want daar zijn we inmiddels aangekomen, wordt die ingenomen door David Garrick. Die werd in 1946 als Philip Corr geboren in Liverpool. Als tiener raakte hij erg geïnteresseerd in de opera. Hij werd ontdekt in het kerkkoor van Liverpool en kreeg vervolgens een beurs om tot operazanger te worden opgeleid in Milaan. Maar na 2 jaar besloot hij niet verder te gaan als operazanger en keert hij terug naar Liverpool. En daar hield hij zich veel op in de Cavern Club en kreeg hij interesse in de destijds populaire beatmuziek. Dear Mr. Appleby is zijn grote hit, maar met Rainbow scoorde hij toch ook nog een 31ste plaats.

0: David Kerk, een van de vele hits in de Nederlandse hitparade. Ja, we gaan nu naar nummer 29 en daar vinden we Duo de Koning. En dat zijn Jack en Cor de Koning. En die namen een nummer op, Bloemen voor de vrouw waar ik van hou. Het nummer werd geschreven door Ger Rensen en Gert Timmerman. En ja, hij staat er net op 29 en daar bleef hij ook op staan. En dit is een van de, ja, hoe heet dat, vele smartlappen die toen in de Nederlandse hitparade staan. Maar we gaan er nu naar luisteren. Bloemen voor de vrouw waar ik van hou.
1: Nummer 29.
2: Hollandse hit.

0: Ja, en dat is Duo de Koning. En wij zijn hier net aan het inhaken gegaan in de studio. Goed, we gaan vlug verder met het volgende nummer. Want op 28 vinden we onze Nederlandse Shoes. De zang werd verzorgd door Theo van Es, die bekend stond om zijn krachtige, soulvolle stemgeluid. En Man's Life is de A-kant van de single, die vaak wordt gekoppeld aan het nummer I Don't Like To Go op de B-kant. De hoogste positie op de top 40 was de 11e plaats en hier dan Man's Life.
1: Nummer 28. Nieuw.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Twee mensen worden geëerd op het gemeentehuis met een medaille. Als eerste werd geëerd de heer Dirk Lodder. Hij kreeg een zilveren medaille opgespeld met de Orde van Oranje Nassau. Al 40 jaar zet hij zich in voor de muziekvereniging De Harmonie in Slikkeveer. Hij was hiervan zelfs een aantal jaren voorzitter. Ook heeft hij veel mensen leren spelen bij deze vereniging. Ook was hij bereid om zich maximaal in te spannen voor allerlei hand- en spandiensten. Maar ook de heer Henk Rijnzaad krijgt deze zilveren medaille opgespeld met de bijhorende orde. Door burgemeester Verhoeven. Al 40 jaar is hij in dienst bij de scheepswerf Piet Smit als calculator. De directie roemde zijn verdiensten in deze 40 jaar met een toespraak. Beide heren kregen een receptie aangeboden waar familie en vrienden ze konden ze feliciteren. Merkwaardig is wel dat beide heren bij dezelfde scheepswerf werkten, maar wel in mei 1968.
2: De langspeel.

0: Ja, en na de nieuwsflits hebben we geluisterd naar de nummer 1 van de UK Album Chart Top 100 van 25 mei 1968. Ja, en dat was uiteraard Bob Dylan met het album John Wesley Harding. We draaiden als eerste All Along the Watchtower, een van de bekendste en meest gecoverde nummers in de muziekgeschiedenis. En hoewel Dylan het schreef, wordt de versie van Jimi Hendrix Experience beschouwd als de definitieve versie. Hendrix maakte het nummer echt tot een rockklassieker. En zelfs Dylan gaf toe dat Hendrix' versie beter was. De tweede song was The Wicked Messenger. Het is een van de nummers op het album dat wordt gekenmerkt door een meer akoestische en sobere folkstijl. Vaak met de iets wat rauwe stem van Bob Dylan.
1: En we gaan nu naar een Joegoslavische artiest, Troubadours of Dubrovnik. En die had een eerste single uitgebracht onder de titel Jaden Dean. En die stond deze week op een 27e plaats. En uiteindelijk zou die doorstijgen naar een 22e plaats. Tot 1979 bleven ze allerlei singles uitbrengen. Maar alleen deze was succesvol in de Nederlandse hitparade.

Ja, dat was Jay Dandan van de Troubadour of Dubrovnik. Ik had er werkelijk nog nooit van gehoord, maar het klinkt niet onaardig. En ja, dan gaan we nu naar de After Tea met Snowflakes on Amsterdam. Ja, een nummertje wat eigenlijk een klassiek voorbeeld is van de nederbeat en psychedelische pop uit die tijd. Het bereikte in 1968 de 26e plaats in de Nederlandse top 40 en verder deed het niet echt heel veel.

After Tea, deze week op een 26e plaats. En op nummer 25 vinden we Reparata en de Delrons. Een meidengroep uit New York die in Nederland scoorde met Captain of Your Ship. In Amerika hadden ze al 3 hits hiervoor gehad. Maar Captain of Your Ship die flopte in Amerika, maar niet in Europa. In Europa was het in diverse landen een hit, onder andere in Engeland en Nederland. Want in Nederland bereikte het de 18e plaats als hoogste notering. En in Engeland een 13e plaats voor dit Captain of Your Ship. Nummer 25.

Captain of Your Ship van Reparata en de Del Rons op een 25e plaats op 25 mei 1968. En op een 23e plaats, daar vinden we de Edisons. Dat is alweer de voorlaatste van het eerste uur. Een Nederlandse nederbeatband uit de regio Rotterdam-Schiedam, die eind jaren 60 actief was. De band is overigens vooral bekend als de start van de carrière van muzikant en producent Eddie Owens. Hun bekendste wapenfeit, en ook eigenlijk wel het enige echte, is het nummer Ups and Downs, dat in april 1968 een 23e plaats in de Veronica Top 40 bereikte.

De Addisons deze week op hun 23e plaats. Ja, en we gaan dit uur afsluiten met nog een nummer te draaien dat op 21 staat. En daar staat Echt Bedouwen, kom uit de bedstee mijn liefste. Echt Bedouwen was Rob Oud, disjockey van Veronica. En die had een goede kennis aan Peter Koelewijn, die hem dit nummer voorstelde uit Amerika. Daar had hij een Nederlandse tekst op gezet. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren vast voor het eerste uur. En straks naar nieuws en weer zijn we weer terug voor de tweede uur.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Van west naar oost trekken er buien over ons land. Daar kan het verkeer last van hebben. In onze regio zit de avondspits er bijna op. A4 Den Haag-Rotterdam, daar nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van A12 is nu dicht vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden. 10 minuten vertraging daar, komt door een kapotte auto op die linkerrijstrook. A13 Den Haag-Rotterdam bij Rotterdam Airport, nog 20 minuten oponthoud, de weg is weer vrij. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de Nijssel, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: De vinyljaren. Hits en meer uit de tijd van single en LP.
5: 1968.
6: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De Veronica top weer.

0: schreven ook allerlei liedjes. Maar die jockeys die hoorden dit nummer en die dachten, nee, dit is geen B-kant, dit is echt een A-kant. En daar hadden ze helemaal gelijk in. Want Blue Cherry coverde het in de jaren 60 zeer succesvol. Want uiteindelijk zou het een eerste plaats bereiken in Nederland. In Canada werd er nog een derde plaats bereikt. En in Amerika was 14 de hoogste notering. Ook het album, het eerste album was toen uitgebracht, Vincibus Eruption, was een behoorlijk groot succes, vooral in Amerika.
1: Op de 18e plaats van de lijst vinden we de Black Veils of Melancholy van Status Quo. Het nummer stamt uit de begintijd van de band, toen ze nog bekend stonden als The Status Quo. Ze hadden toen een meer psychedelische popstijl, voordat ze overstapten op hun kenmerkende boogie rock. Het nummer is geschreven door de bandleden Francis Rossi en Rick Parfit. Nummer 18.

Status Quo deze week op een 18e plaats. En op een 15e plaats winnen we de groep The Buffoons uit Enschede met Sister Teresa. Het werd de derde hit voor deze groep van de in totaal 9 hits die ze in de top 40 totaal hadden. Ook stonden ze nog 6 keer in de tipperaden. Maar ze hadden ook nog concurrentie in de tijd dat twee groepen opereren onder de naam de Buffoons. Ook uit Enschede was er een andere groep. Alleen de formatie met Ellie van Tongeren was de originele Buffoons.

waren de Buffoons met Sister Teresa. Dan gaan we verder met This Wheels on Fire. In de uitvoering van Julie Driscoll en Brian Auger en The Trinity. Met een klassieke Britse psychedelische rockhit, 1968. Het nummer staat bekend om zijn sfeervolle, iets wat mysterieuze geluid en de kenmerkende zang van Julie Driscoll, ondersteund door het orgelspel van Brian Auger. Het nummer is geschreven door Bob Dylan en Rick Danko van de band. En de versie van Driscoll en Auger verscheen kort voor de opname van de band zelf en scoorde hoger op de hitlijsten. 13 in Nederland, 15 in Engeland. Nummer 4.

0: De vinylsflits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Koninginnedag houden met veel wind dit jaar. Elke Koninginnedag begon altijd met een aubade op het Dillenburgplein, waar de oranje liederen uit volle borst werden gezongen door enkele honderden kinderen van diverse scholen uit onze gemeente. Ook kwamen er nog veel mensen kijken, ondanks dit winderige weer. Burgemeester Verhoeven hield zijn gebruikelijke toespraak. In de middag werd een optocht gehouden met versierde auto's. In de avond vond nog een lampionnentocht plaats, waar ook vele honderden kinderen aan deelnamen. De dag werd afgesloten met een cabaretvoorstelling op het Colijnplein. Ondanks de wind toch nog een slaagde feestdag, maar wel in mei 1968.
2: Here's an All-American big hit. Ready to rock it.
3: Billboard Hot 100.

0: Tighten Up. De nummer 1 uit de Billboard Hot 100 van 25 mei 1968. Archie Bell, de liedzanger van Archie Bell and the Drells in deze song, werd in het Amerikaanse leger opgeroepen en naar Vietnam gestuurd, net toen Tighten Up in 1968 werd uitgebracht. Terwijl hij in een militair hospitaal lag, na een schotwond in zijn been, werd zijn liedje de nummer 1 op de Billboard Hot 100 en de R&B charts. Een absolute klassieker uit de vroege funk- en soul-periode en een van de bekendste dansnummers uit die tijd.
1: Ja, we gaan nu naar nummer 12 toe in de top 40. En dan vinden we een groep uit Voorburg, de Sandy Coast. I See Your Face Again. In deze groep zaten Hans en Jan Vermeulen. En die waren best behoorlijk succesvol in deze periode. Ook noemden ze wel eens dat ze uit Den Haag komen. Dat klonk iets beter. Maar deze single zou dan een 12e plaats bereiken. En het was tegelijk de hoogste notering.

0: See Your Face Again van de Sandy Coast. Wat een heerlijk nummer. Het volgende nummer is misschien wat minder heerlijk, maar wel komisch. Dat is Pa wil niet in bad. Liedje van Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier, uitgebracht in april 1968. Het nummer is een parodie van de internationale hit La Felicidad van Palito Ortega. Het lied vertelt het kolderieke verhaal van een kroegbaas uit Stavoren die bang is voor water en zich al een jaar niet heeft gewassen. De oplossing? Een psychiater adviseert om het bad te vullen met bier in plaats van water. Het resultaat? Pa is vervolgens niet meer uit bad te slaan en uiteindelijk springt Ma er gezellig bij. Het kwam tot een derde plaats in de top 40.
1: Nummer 9.
2: De hoogste Hollandse hit. In de top

Johnny en Rijk deze week op een 9e plaats. En op een 8e plaats vinden de Engelse zanger Engelbert Humperdinck met A Man Without Love. In Nederland zou die als hoogste notering een 6e plaats krijgen, maar in Engeland bereikt hij zelfs een 2e plaats. En ook in Amerika was de grootste succes een 19e plaats als hoogste notering. En dan komt de klap op de vuurpijl als we naar het album kijken, A Man Without Love. Dat was een gigantische hit in Engeland. Het album kwam tot een 3e plaats en stond er maar liefst 45 weken in. En dat is toch wel echt lang voor een album. Nummer 8.

Wonderboy, waar we zo naar gaan luisteren, dat is een nummer van de Kinks. Haalde de 8e plaats en is geschreven door Ray Davies. Het nummer werd in april 1968 uitgebracht als een losse single. De non-album single wordt dat ook wel genoemd. En het nummer staat bekend om zijn dromerige sfeer en het bekende la la la la la fluitje in het nummer. En Wonderboy was een persoonlijke favoriet van John Lennon.

0: De vinylsplits. Terug naar het nieuws van toen.
1: Restanten gevonden van een oud kasteel tussen Ridderkerk en Slikkerveer. Deze resten zijn buitendijks onder andere gevonden door amateur-archeoloog Wim van Gent. Hij wist op 10 meter na de precieze locatie te lokaliseren. De fundamenten zijn van het kasteel Ter Wouwe, dat in 1372 verwoest is door de Sint-Valentijnsvloed. Hierna heeft er nog een uitkijktoren gestaan. De fundamenten zullen aan het einde van het jaar helemaal uitgegraven worden. Waar het precies is, wordt nog niet bekendgemaakt. Het kasteel was helemaal rond en had een diameter van tussen de 16 en de 17 meter. De muren waren 1 meter dik. Archeoloog Wim van Gent had als hobby oude kaarten en boeken bestuderen. Zelf had hij 1 steen van het kasteel thuis liggen, aan de kerksingel waar hij zelf woont. Of het kasteel nog een keer opgebouwd gaat worden, is de grote vraag in de toekomst. Maar wel in mei 1968.
2: De langspeel.

0: hoorde zojuist de nummer 1 uit de Billboard Album Top 200 van Simon & Garfunkel. Het album Bookends, vierde studioalbum van het duo, uitgebracht op 3 april 1968. En het wordt eigenlijk wel beschouwd als een van hun artistieke hoogtepunten. Het is een echt conceptalbum. Het album verkent de levensreis van kindertijd tot ouderdom. De eerste kant van de plaat focust op de verschillende levensfasen. En de tweede kant bestaat hoofdzakelijk uit materiaal dat was bedoeld voor de soundtrack van de film The Graduate. Grootste hit was natuurlijk Mrs. Robinson. Maar de nummers die wij draaiden, America, 97e plaats, en At the Zoo, 16e, scoorde ook in de Verenigde Staten.
1: Ja, we gaan naar de top 5 toe van de top 40. En op nummer 5 vinden we John Rawls. Dat is een Australische, nee, ik moet zeggen een Nieuw-Zeelandse zanger. Die nam een nummer op van Fransman Michel Fugain. En dat nummer heette If I Only Have Time. In Nederland zou het uiteindelijk tot een tweede plek klimmen. En in Engeland zelfs een derde plek. Ook in Nieuw-Zeeland werd het een groot succes. En daarom gaan we er nu naar luisteren. Naar If I Only Have Time.
2: Nummer 5.

0: Ja, dan gaan we eindelijk eens naar een echt chanson. Want de nummer 4 van de top 40 van 25 mei 1968, dat is Il est 5 heures, Paris s'éveille. Een grote hit van Jacques Dutronc, bekend om zijn beschrijvende tekst over een ontwakend Parijs, de kenmerkende dwarsfluitmelodie en een aanstekelijk ritme.
1: Nummer 4!
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise.

Dat was Jacques Dutronc met Il est 5 heures Paris Séveille op een vierde plaats. Ja, dan doen we één stapje hoger, een derde plaats. En dan is de Singer Sang His Song, de nummer 3 van de lijst. Dat opvallend en iets wat melancholisch nummer van de Bee Gees. Staat bekend als een verborgen parel uit hun vroege periode. Vaak overschaduwd door hun grotere hits, maar geliefd bij fans om de emotionele diepgang. Nummer werd geschreven door Barry en Robin Gibb. Nummer 3.

Dat was Cliff Richard met Congratulations, deze week op een tweede plaats. Ja, we gaan hier de story over de vinyljaren mee afsluiten. U heeft de afgelopen twee uur kunnen luisteren naar een selectie uit de Nederlandse top 40 van 25 mei 1968. Ja, en rest ons alleen nog maar de nummer 1. En dat zijn de Small Faces met Lazy Sunday. Ze stonden maar liefst 4 weken op nummer 1 in Nederland. En in Engeland bereikte deze single een tweede plek. Bedankt voor het luisteren en volgende week is er een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport door 5 kilometer file en 40 minuten vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan beter via de A4 richting Rotterdam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Prinsenland is vannacht iemand neergestoken. Het was om 4:30 aan de Jacques de Tielweg. Het slachtoffer raakte licht gewond. Hij liep daarna een tankstation binnen. Er is nog geen verdachte opgepakt. De bewoners van 48 woningen in de Rotterdamse wijk Het Lage Land kunnen de komende 3 jaar niet terug naar huis. Ze woonden in zogenoemde optopwoningen die later op flats zijn gebouwd in de Kramerstraat en de Klerkstraat. In december moesten de bewoners hun huis uit omdat de vloer problemen vertoonde. Uit onderzoek door corporatie Havensteden is vastkomen te staan dat het repareren zeker 3 jaar gaat duren. Niet alle bewoners zijn blij met de tijdelijke oplossing. Havensteden zegt op zoek te blijven naar betere woonruimte. Het duikteam van de politie heeft afgelopen woensdag 64 kilo cocaïne aangetroffen onder een tankschip dat lag afgemeerd in de IJsselhaven in Rotterdam. De drugs zaten verpakt in waterdichte tassen in de zogenoemde zeekast. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn en is vanaf de buitenkant bereikbaar via roosters. Criminelen maken regelmatig gebruik van die ruimte om verdovende middelen te verstoppen. Het schip, een fruitsaptanker, was afkomstig uit de haven Santos in Brazilië en werd gelost bij een bedrijf in de IJsselhaven. Het betreffende bedrijf en de rederij hebben niets met de smokkel te maken. Titelverdediger Alex de Minaur doet ook volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open in Ahoy in Rotterdam. Dat meldt toernooidirecteur Richard Krajicek. De Minaur stond 3 jaar op rij in de finale, won dus dit jaar. Australië staat ermee 7 op de wereldranglijst. Het toernooi is volgend jaar van 6 tot en met 14 februari. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Landinwaarts zou de regen of een onweersbui kunnen vallen. Het is drukkend warm tot met 30 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en dan niet warmer dan 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. 3 afgesloten rijstroken bij Rotterdam Airport. Want er liggen bomen op die rijstroken. Die zijn nou omgewaaid. 4 kilometer file en een 30 minuten vertraging richting Rotterdam. Doordat de 3 rijstroken dicht zijn. Verkeer richting Rotterdam kan natuurlijk beter omrijden via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
8: Die jullie allemaal natuurlijk weer een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Mooie muziek hebben we voor jou allemaal. Hartstikke nieuwe muziek vanavond. Hier zijn Keith Urban en Michael McDonald en We Go Back.

Het onmiskenbare stemgeluid van Keith Urban en natuurlijk Michael McDonald was dat. Todd Cameron, die gaan we in de uitzending halen. Hier is Windshield Time.

The Windshield Time was dat van Todd Cameron, John Morgan en Jason Aldean. Ja, we gaan ze niet laten ontbreken vanavond. Friends, like that.

I got friends like that. Ja, we hebben natuurlijk allemaal wel van die vrienden die je denkt bij jezelf van, dat is toch hartstikke fijn dat jij vrienden van me wil zijn. Ja, zo heb je ze allemaal en dat is natuurlijk helemaal waar. Het ligt niet aan je radio en kijk niet buiten. Het komt van het nummer van Ernest. What's a Little Rain?

0: What's a Little Rain van Ernest. Was dat leuk dat je bent afgestemd op het programma Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk en RTV, Atos RTV, ik moet goed zeggen. Wat doen we allemaal? We maken natuurlijk hartstikke lekkere en leuke muziek. En heb je nou ook muziek dat je denkt van, die kan je best wel eens een keertje draaien in het programma? Nou, laat het ons gewoon even weten. info@rtvridderkerk.nl. Hunter Jordan, F1 Pretty.
1: See my little dashboard DJ, French tips out the window. She don't wanna take a freeway, she rather take a back road and let it roll. She loves riding up high in it and taking it slow.

Dat is tenslotte liefde niet waar. Hè? Als je de hele nacht onderweg wil zijn om bij je geliefde te zijn. Drive All Night was dat van Wyatt Flores. Country Style is een programma wat elke vrijdagavond live uitgezonden bij de RTV Ridderkerk tussen 9 en 10 uur. Elke zondagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar de herhaling van dit programma ook weer hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdagmiddag tussen 4 en 5 uur kun je luisteren naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Nou, dan ben je weer helemaal op de hoogte van waar je allemaal...

Aldus, Jason Cross en Noah Hansen. Elena Springsteen, dat is de volgende die we gaan draaien. Nee, geen familie van. Hier is I Loved You Then.

I loved you then and I missed you all the time. Alana Springsteen was dat. Hier is Kebby Barnes. Het gaat weer eens over drank, hè? The Whiskey Roll.

Kimmy Barnes was dat en de Whiskey Roll. Hier is de Marcus King Band. Ze gaan het op een oplopen zetten, hè? De Good Run.

I Had a Good Run was dat van de Marcus King Band. Ashley Ann, dat is de volgende die we gaan draaien. Die hebben we eens meer in de uitzending gehad. Never mind.

Mind van Ashley Ann. Was dat? We gaan naar Gretchen Wilson. Even wat ander textueel. Hier is de Redneck Shit.

The Redneck Shit was dat van Gretchen Wilson. Ja, het klinkt dan net even iets anders, hè? Mika Edwards. En Texas Soul.

Texas Swing, maar dan een klein beetje anders was dat van Mika Edwards en Texas Soul. Landon Wall, die gaan we in de uitzending halen. Het is bijna 10 voor geworden, als je goed op de klok kan kijken. Hier is Lost This Town.

I Lost This Town to You was dat van Landon Wall. Trevon Martin, die gaan we in de uitzending halen. We kunnen nog maar een paar draaien tot het weer afgelopen is. Hier is

En zo is het maar net. I Believe in Us van Trevor Martin was dat. En de laatste plaat die staat klaar voor jullie om te gaan luisteren. Kindred Valley. And These Days.

0: Mark Owens en zijn Buckaroos, die spelen weer de eindmelodie van dit programma. 7 Come 11, zo heet dit nummer. Betekent wel dat het einde van het programma weer daar is. Strakjes na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond naar RTV Ridderkerk, is het tijd voor Jazz and Easy van collega Peter Vogel. Luister je op de zondagmiddag naar de herhaling hier tussen 4 en 5, dan is het tijd voor Trosseloos, het non-stop shanty-programma hier bij RTV Ridderkerk. En op de donderdag is het na de klok van 5 tijd voor de... Na de klok van 4, ik moet goed zeggen. Tijd voor de swingende hitmiddag. Nogmaals dank en tot de volgende dag.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en bradio.nl. Fijn dat u weer luistert en het wordt vandaag een tribute-uitzending. Als u een klein beetje jazzliefhebber bent, heeft u het van de week waarschijnlijk meegekregen. Op 25 mei is op 95-jarige leeftijd overleden een van de allergrootste jazzmuzici, saxofonisten uit de jazz, Sonny Rollins, overleden. En we gaan een uur lang aandacht besteden aan deze grootheid, deze jazzgrootheid, die echt zoveel mooie dingen heeft gedaan en met zoveel grote artiesten heeft samengespeeld. Nou, kortom, dat gaan we een uur lang lekker volgen. We beginnen eerst met ons bieradvies. Ja, en wat kun je beter drinken bij een uitzending over de saxofonist Sonny Rollins? Ja, dat is een leffe trippel. Want dat is namelijk een bier dat komt oorspronkelijk uit de abdij van Dinant. En in Dinant is ooit geboren Adolf Sax. En dat is de uitvinder van de saxofoon. Nou, dat lijkt me toch een mooi bruggetje. Dus laten we maar gauw beginnen met een van de allergrootste hits. Daar ga ik zoiets meer over vertellen, van Sonny Rollins, St. Thomas.

St. Thomas, een van de bekendste nummers van Sonny Rollins. Dat genoemd is naar het eiland waar zijn voorouders vandaan kwamen, St. Thomas. Een baanbrekende compositie vanwege het calypso-ritme, wat later in de jazz nog veel vaker navolging zou vinden. Ja, ik heb het over de Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins. Hij is afgelopen week overleden, 25 mei, 95 jaar. Een van de grootheden, een icoon. En een van de laatst nog levende iconen in de jazzgeschiedenis. Vanaf eind jaren 40 tot 2014 ongeveer is hij nog bezig geweest. En hij heeft ruim 60 albums opgenomen. Duizenden concerten gegeven. En spectaculair waren vooral zijn solo's in hoog tempo. En soms van een half uur lang. Een perfectionist. We gaan maar eens een uur lang naar hem luisteren. En nu met een song samen met Coleman Hawkins, een van zijn grote helden, in 1962 opgenomen. En een prachtig nummer, Summertime.

Sonny Rollins met zijn grote held Coleman Hawkins. En ja, de eeuwige perfectionist Sonny Rollins geldt misschien wel als een van de meest invloedrijke jazzmuzici. Als hij niet optrad, dan zat hij het liefst lekker rustig thuis. Maar zijn naam staat in één rijtje met baanbrekende muzikanten als Miles Davis en John Coltrane. Die allemaal van dezelfde generatie waren, maar die zijn natuurlijk veel eerder overleden. En die gekke Sonny Rollins, die is gewoon 95 geworden en afgelopen week pas overleden. Maar die komt wel uit diezelfde tijd. Maar Sonny Rollins heeft natuurlijk ook gewoon heel veel met Miles Davis gespeeld, dus laten we daar eens naar luisteren. Prachtig, nummer Dick.

twee van de allergrootste jazzhelden uit de geschiedenis, durf ik toch wel te zeggen. Sonny Rollins en Miles Davis. Qua improvisatietalent waren ze zeer aan elkaar gewaagd. En ja, Miles Davis is al een tijdje dood. Sonny Rollins is afgelopen week overleden, 95 jaar. En vandaar dit eerbetoon aan deze grootheid op de saxofoon. Ja, nu zult u zeggen, Sonny Rollins, ken ik die dan ook? Nou, misschien keek u vroeger in de jaren 80 naar het programma Keek op de Week van Kees van Kooten en Wim de Bie. Van 1988 tot 1993 was dat een van de toch wel populairste satirische programma's op zondagavond na het NOS-journaal. Keek op de Week en de begintune, het nummer Duke of Iron van saxofonist Sonny Rollins, fungeerde als de herkenningsmelodie van het programma.

Heerlijk was dat. De tune van Cake op de Week van Sonny Rollins. The Duke of Iron heet het nummer. En ja, dat hebben we jarenlang mogen horen. Als je naar dat programma keek, en wie deed dat niet, want heel Nederland keek daarnaar. Het was een van de beste satirische tv-programma's. Met ook nog een van de beste jazznummers als tune. Want Kees van Kooten en Wim de Bie waren allebei ook groot jazzliefhebbers. Maar we gaan naar Sonny Rollins in de vorm van The Bridge. Want ja, hij heeft een tijdje heel vaak eigenlijk in allerlei dipjes gezeten. Het is een man die een beetje kwetsbaar in het leven stond. Want hij is natuurlijk net overleden. Maar hij heeft in 1959 een soort sabbatical genomen. 1,5 jaar lang. Hij woonde in New York. En ging dan elke dag op de brug staan. En speelde daar wel 15 of 16 uur per dag op de brug. Een brug in de buurt van zijn huis. Want hij wilde niet thuis studeren, omdat een zwangere buurvrouw, ja, daar wilde hij niet tot last zijn. Dus hij ging op die brug staan. En eigenlijk vond hij dat prima. Maar hij had ook wel in de gaten van, ja, ik moet misschien toch ook wel een volgende plaat gaan maken. En die volgende plaat heette dan ook The Bridge. En daar gaan we nu de titelsong van draaien.

Sonny Rollins met The Bridge. Het album dat hij uitgaf nadat hij een anderhalf jaar op de brug in New York had gestaan. Om een beetje tot zichzelf te komen. En daar heeft hij elke dag zo'n 15 tot 16 uur lopen spelen. Eigenlijk lopen oefenen en lopen te proberen zich beter te maken. En dat is alsmaar weer gelukt. En in 1967 kwam hij ook zomaar ineens in Nederland terecht. Dat is eigenlijk een vrij onbekend verhaal. Dat wil zeggen, in 2020 heeft het Nederlands Jazzarchief daar een prachtig album van uitgegeven. Want op 5 mei 1967 heeft Sonny Rollins samen met Rudy Jacobs, de bassist, en Han Benning, de grote drummer, met z'n drietjes een album opgenomen. Of in ieder geval muziek opgenomen. En dat is later op een album gekomen. En daar gaan we lekker naar luisteren. Bijna 7 minuten lang. Tune up!

Ja, prachtig hè. Sonny Rollins in de VARA-studio, opgenomen in 1967 op 5 mei. Drie dagen na een andere mooie gebeurtenis. Ruud Jacobs op de bas, Han Bennink op de drum en geen pianist. Want dat was de fase dat Sonny Rollins zei van ja, ik heb eigenlijk geen pianist nodig. Ik wil gewoon lekker met z'n drieën, met drum en met bas wil ik lekker gaan spelen. En dat heeft hij heel veel gedaan. Niet alleen met Ruud Jacobs en Han Bennink, maar ook met andere grootheden uit de jazz. Het leuke is, in de jaren 70 veranderde een beetje zijn stijl. Sonny Rollins werd beïnvloed door de R&B, de pop en de funk en liet zich een beetje begeleiden door elektrische instrumenten. En ja, hij kwam in contact met de Rolling Stones. Je gelooft het niet, maar in 1981 speelde hij een beetje improviserend mee op drie nummers van het Rolling Stone album Tattoo You. En een van de nummers waarop hij mocht meespelen is Waiting on a Friend.

geweldig, hè? Dat zo'n grootheid als Sonny Rollins, overigens, hij stond nergens op de credits, met de Rolling Stones heeft mogen meespelen en heeft mogen soleren op een aantal nummers. Hij deed dat ook graag. In een beetje een latere leeftijd, ja, hij is op 95-jarige leeftijd overleden afgelopen week, 25 mei. En we hebben afgelopen uitzending hopelijk een mooi tribute gegeven aan deze grootheid in de jazzwereld. Een saxofonist die, ja, denk ik, velen overtreft. We zijn trots op hem. We hebben graag met hem deze uitzending gemaakt voor Jazz in Easy. Fijn dat u heeft geluisterd. We bedanken Bocht nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. En we gaan naar het eind van de uitzending met een toch ook wel heel bijzondere opname van Sonny Rollins. Namelijk vlak daar, aanslag op 9-11 in New York, waar hij vlakbij woonde, toen de vliegtuigen de grote torens binnenvlogen. Een traumatische ervaring. Als bewoner van de wijk waar hij zelf woonde, moest hij toen zijn huis uit. Hij hoorde de vliegtuigen, de wolkenkrabbers invliegen. Hij moest weg op stellingsprong en besloot om een paar dagen later een groot concert te geven in Boston. En daar heeft hij prachtige muziek gemaakt onder de titel Without a Song. En daar luisteren we nu naar. Dank voor het luisteren. Bob den Breeje, bedankt voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hi, this is Stephen Vitale. You are listening to the wonderful sounds on your one and only radio, SLOR, with your wonderful host, Tim Van Veen.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Ja, beste luisteraars, vanuit de Studio 3 een warm welkom hier gewenst in deze aflevering van Straks als de nacht valt. En met bekende klanken natuurlijk voor u gevuld vanavond. We trappen zo direct af met Rüdiger Gleisberg uit Duitsland. Met een fraaie track van hem. En voor de rest laat ik u verrassen. En u luistert natuurlijk mee. Misschien wel liggend op de bank of ja, al niet. Misschien met vakantie al. Dat kan ook nog. Dan kunt u ons ook allemaal beluisteren. Ik zeg u een fijn avondje toe. Straks als de nacht valt. Tim van Veen, RTV Ridderkerk.

Ja, zo landen wij na deze ruimtereis, de Space Travel, om te luisteren naar Stijf Morgan hier bij RTV Ridderkerk.

je kent het niet, het wel oude bekende Auld Lang Syne. Vanavond hier in bijna aan het einde van de uitzending van Straks als de Nacht Valt. We hebben nog een petto voor u, Kitaro. Jazeker, de grote man uit Japan. Hier aangevuld met welluidende stemgeluiden van het prachtige nummer Caravan. Ik zeg vast tot volgende week, tot nieuwe sfeervolle gevoelige en hier en daar zeker elektronische klanken. Straks als de nacht valt hierbij samensteller, presentator en technicus Tim van Veen. Tot dan.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaiden er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Blikseminslag heeft in Bleskensgraaf een grote brand veroorzaakt. Het rieten dak van een oude boerderij aan het Abbekespoel vloog in brand. Het pand raakte zwaar beschadigd. De brandweer kon met waterschermen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Voor zover bekend raakte er bij de grote brand in Bleskensgraaf niemand gewond. De onweersbuien die over onze regio trokken gingen ook gepaard met zware windstoten die schade veroorzaakten. Zo waaide er langs de A13 richting Rotterdam bomen omver. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat het verkeer eromheen moest rijden. Inmiddels is het in onze regio weer droog. De buienlijn is aan het begin van de avond voorbij Gorinchem getrokken. Met de buien is het flink afgekoeld. Vanmiddag was het drukkend warm met 28 tot 31 graden. En nu is het 16 tot 23 graden. De mannen die afgelopen nacht vernielingen hebben aangericht bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Op die beelden kun je zien dat ze onder andere met flessen gooien en daarbij raakte een mozaïek beschadigd. En ook spuugden en plasten ze in de richting van de Turkse moskee. Burgemeester Carola Schouten heeft er haar afschuw over uitgesproken. De mannen zijn, voor zover bekend, nog niet gepakt. Havenwethouder Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wordt wethouder in Maassluis. Daar werd gisteren het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Voor Leefbaar Maassluis worden partijoprichters Gerry Brouwer en Jurre van den Merwe wethouder. En ook Robert Simons treedt dus toe tot het college. De partij van Simons, Leefbaar Rotterdam, lijkt na de verkiezingen buiten het Rotterdamse stadsbestuur te vallen. En dan het weer. De buien zijn uit onze regio weggetrokken en het is nu flink afgekoeld. 16 graden aan zee. Het kan nog 23 graden zijn in de buurt van Gorinchem. Morgen dan zijn er perioden met zon. Dan blijft het vrijwel overal droog en dan wordt het 24 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.